Een rentier, ik heb je tiet. Na het frühstück dan, zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal, een pip tobak.

eerst de pieptobak. Heb ik de piep eerst een snoet. Dat ziet de wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich midden.

bloot mien kinder, dee zit nu door. Und stochen in er etten rin. Mann, wat ik bidore wat aange.